0: Ja, ik zou u juist zeggen, ja.
1: Die van Pompong, man.
0: Ja, ja, die van Pompong.
1: Het hoort net als in de veertal, ja, hij zit er nog een mooie rij.
0: Maar dan heb je nog een mooie rij zitten.
1: Die van Pompong, man, toepoe.
0: Moet je kijken.
1: Ja, daar is een aankomst naar de toekomst van de lingo.
0: Is dat Oswald?
1: Oi?
0: Ja. Is dat Oswald?
1: Ja.
0: Ja, dan ga je zeggen, ik moet je voor hier. Ja, ik kom maar als je daar een mooie olie
1: hebt.
0: Ja, maar als je zo'n video olie hebt, dan ga je naar een aankomst voor je.
1: Hey,
0: Otomo piri kokitung.